0: Een 26-jarige man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Iran heeft de straat van Hormuz opnieuw dichtgegooid. Er zou een schip hebben geprobeerd om via een niet goedgekeurde route door de zeestraat te varen. Dat werd door de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen en onderschept. De straat van Hormuz blijft dicht tot Amerika zich er niet meer mee bemoeit, zegt Iran. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Noorwegen is op het WK uitgeschakeld door Engeland, maar dat had volgens de Noren niet gemogen. Vlak voordat Engeland de 1-1 scoorde, zou de bal een kabel van de camera boven het veld hebben geraakt en dus had de goal niet mogen tellen. De FIFA spreekt dat tegen. Er zit een chip in de bal en die heeft geen contact gevoeld. Amerika heeft Iran opnieuw aangevallen. Het is een reactie omdat Iran een containerschip in de straat van Hormuz aanviel. Dat werd geraakt en kon niet meer verder varen. Iran claimt dat het schip via een niet goedgekeurde route door de zeestraat voer. Amerika zegt dat Iran met de aanval opnieuw de afspraken uit het bestand heeft geschonden. Een veerboot is in het oosten van Syrië tegen een brug gebotst en daarbij zijn alle opvarenden in het water gevallen. 2 kinderen hebben het niet overleefd. 15 mensen zijn uit het water gered. De andere mensen die op de boot zaten worden vermist. Er wordt nog wel naar ze gezocht. Er waren zeker 35 mensen aan boord. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Dirkslands Man.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Canadese stad Toronto heeft een man om zich heen geschoten. Hij is daarna op de vlucht geslagen. 2 mensen overleefden de aanval niet, 5 anderen raakten gewond. In het gebied zijn veel winkels en restaurants, maar er was ook een salsa-festival. De politie heeft mensen opgeroepen het gebied onmiddellijk te verlaten. In Engeland is een 28-jarige man opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt blijkt onschuldig. Iran en Amerika hebben het weer met elkaar aan de stok. Iran viel een containerschip aan in de straat van Hormuz en daarom heeft Amerika weer raketten op Iran afgevuurd. Het is een schending van de afspraken uit het bestand. Iran is klaar met de Amerikaanse bemoeienis en zegt dat de straat van Hormuz dicht blijft als Amerika zo blijft doorgaan. Het weer van Weer Online? Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Als mensen naar België rijden voor goedkope benzine, nemen ze vaak volle jerrycans mee terug naar Nederland. En daar maakt de Zeeuwse brandweer zich zorgen over bij Omroep Zeeland. De volle jerrycans zorgen ervoor dat een brand veel sneller uitbreidt, maar er kunnen ook dampen vrijkomen en bij een aanrijding kan de boel gaan vliegen. Op een salsa-festival in de Canadese stad Toronto zijn 2 mensen doodgeschoten. 5 anderen raakten gewond. De schutter is daarna op de vlucht geslagen en nog niet gepakt. In het gebied zijn ook veel winkels en restaurants. De mensen die daar waren zijn weggestuurd. Waarom de man begon te schieten is niet bekend. Venezuela gaat tijdelijke woningen neerzetten voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen vorige maand. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Daardoor raakten bijna 18.000 mensen dakloos. Nu worden ze nog opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet vanaf september weer gewoon les worden gegeven. Het weer van Weer Online? Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bijkwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis helpt niet meer in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. In Engeland is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Het is nu echt klaar voor Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling van de musical voor het publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen de scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. En dat het weer van Weer Online. Overdag veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk in Ter Apel was onrustig. Een kleine groep mannen zorgde bij het aanmeldcentrum voor opstootjes met andere vluchtelingen. Toen vechtpartijen uit de hand liepen, grepen de politie en de beveiliging in. De hulporganisaties zijn gestopt omdat het in Ter Apel niet meer veilig is. Er vaart voorlopig geen enkel schip meer door de straat van Hormuz, zegt Iran. Het belangrijke stukje zee is helemaal geblokkeerd na luchtaanvallen van Amerika op Iraanse doelen. De aanvallen waren een reactie op een incident in de straat van Hormuz. Daar werd een containerschip door de Iraniërs beschoten. Na bijna 16 jaar en 4 miljoen bezoekers is het over en uit voor de musical Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste reguliere voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. Die werd afgesloten met een speciale droneshow. Vandaag is er nog een allerlaatste besloten voorstelling voor genodigden. En dat het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een schietpartij vanmorgen vroeg bij een huis in Wassenaar zijn 2 mensen gewond geraakt. Eén is er slecht aan toe, maar ook de ander is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. De politie zoekt uit wat zijn rol is en wil graag getuigen spreken. De eerste avond na het vertrek van hulporganisaties in Ter Apel is onrustig verlopen. Op het terrein was een klein groepje aan het provoceren en toen er een vechtpartij ontstond greep de politie in. Omdat het al een tijdje niet veilig is in Ter Apel, hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werk daar gestaakt. Amerika en Iran hebben elkaar opnieuw over en weer aangevallen met raketten. In landen rond de Persische Golf klinkt het luchtalarm en zijn explosies te horen. De aanvallen begonnen na een incident in de straat van Hormuz, waardoor Iraniërs een containerschip werd beschoten. De zeestraat is nu helemaal geblokkeerd. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Beste mensen, hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je er weer bij bent. We staan vanmorgen stil bij de bekende geschiedenis van Mozes bij de brandende braamstruik uit Exodus 3. De vraag van dominee Barbara Lamijn is of ook wij Gods stem hebben verstaan. Juist als, net als Mozes, we daar helemaal niet naar gevraagd hebben. Dat is de vraag van deze uitzending. Nou, dat straks. We gaan eerst zingen. Een opname van de Kampermannen Zangdag. Met daarbij ook samenzang onder leiding van Jan Quintus Zwart. De bekende Psalm 100. Juich aarde, juich alom de Heer. En, want goede tier is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer.

Hoorden we net samenzang van Jan Quintus Zwart. We gaan nu naar zijn collega, Martin Zonneberg. Een toepasselijk lied als je denkt aan Mozes bij de brandende braamstruik. Nader tot u, o Heer, nader tot u. Drukt mij de zorg ten neer, ik kom bij u. Maar er is ook een verschil met Mozes. Hij moest door God uitgenodigd worden om bij die struik te komen. Wij weten dat wij door het bloed van Christus tot God mogen komen, ieder moment van de dag. Mozes had een heel bijzondere godsontmoeting. Maar eigenlijk zijn onze godsontmoetingen nog meer bijzonder. Omdat wij in Jezus het gelaat van God mogen zien. En dan komt het allemaal heel dichtbij.

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in uw richting vindt. Het is het bekende lied van Sela. En een zeer geliefd lied, omdat we ons er allemaal in herkennen. Zeker in de regels. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. En die bemoediging, die hebben we allemaal nodig, waar we ook zijn op ons levenspad. En wat een troost om dan ook te zingen, toon mij dat Christus heel die weg gelopen heeft.

0: Het is tijd voor de meditatie van dominee Barbara Lamin over Exodus 3. Als tussenzang horen we het lied Spreek tot mijn hart.
1: Mozes is gevlucht uit Egypte. Waarom? Omdat hij een Egyptenaar heeft gedood die een Joodse man sloeg. Mozes, in de wieg gelegd voor een grote toekomst. Met een plek aan het hof, nu vogelvrij verklaard. Hij vlucht voor zijn leven, wordt vluchteling. Een vreemdeling in een vreemd land, in Midian. En daar trouwt hij met een vrouw en werkt in het bedrijf van zijn schoonvader. Hij hoedt de schapen. Hij is ver van huis, ver van Egypte en ver van Israël, diep in de woestijn. Uitgerangeerd, onder de radar, waar niemand hem zou vinden. En op een dag drijft hij de kudde ver de woestijn in. Als we dat woord horen, denken we meestal aan één grote zandbak. Maar in de Bijbel is het ook een woord voor een onherbergzaam land, woest en ruig. Met dreiging van weer en van wilde dieren. Een gebied dat hij niet kent. En dan komt hij bij de Horeb, de berg van God. Een plek die nog niet heilig is, maar heilig zal gaan worden. Maar daar weet Mozes nog niets van. Want dat gaat allemaal nog gebeuren. Hij komt hier toevallig of niet zo toevallig. En dan opeens, daar gebeurt het. Daar verschijnt een engel van de Heer aan hem in een vuur. Een struik staat in brand, maar verbrandt niet. Hij is nieuwsgierig. Wat is dat? Hij wil erheen lopen. Maar God ziet dat Mozes dat wil doen en roept: Mozes, Mozes! Ik luister. Kom niet dichterbij en trek de sandalen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. God is hier. Daarom is de grond waarop je staat heilig. Daar staat hij, met een dood op zijn geweten en met een modder aan zijn schoenen, met het vuil aan zijn handen. En daar verschijnt God. Daar, ver de woestijn in. Een plek die helemaal niet heilig is. Maar een plek die heilig wordt. Waardoor? Doordat Mozes zo op zoek is naar God? Nou, dat is hij niet. Doordat Mozes zo hard aan het bidden is? Ook niet. Hij is gewoon zijn werk aan het doen. Deze plek wordt heilig, want God is hier. Tegen alle verwachting in. Totaal onverwacht. Dus doe je schoenen uit, Mozes, want de plaats waar je staat is heilige grond. Mozes, de vluchteling, staat op heilige grond. Wij horen over vluchtelingen. We zien ze langstrekken op tv en in onze feed op Instagram. Stromen mensen in Congo, Libanon, Gaza, vluchtend. Sommigen voor de zoveelste keer en met geen idee waar ze heen moeten. Voor de meeste van ons is het een ver van ons bedshow. En toch...

0: Onder ons zijn ook mensen die gevlucht zijn. Gevlucht uit een land waar je niet meer veilig bent. Gekomen hier. Misschien wel in je wijk, in je straat, in je kerk. Toevallig. Of niet zo toevallig. Er zijn ook mensen onder ons die niet gevlucht zijn, maar die wel uit een ander land hier gekomen zijn. Voor een opleiding, voor werk, voor liefde, om hun leven op te bouwen. Voor de meeste van ons is dit het land waar we geboren zijn. En kan het moeilijk zijn om je voor te stellen wat je meemaakt, als je zoiets hebt meegemaakt. En toch, dat wil niet zeggen dat wij nooit de keuze hebben gemaakt om ergens weg te gaan en ergens anders heen te gaan. Misschien zijn wij ook weggegaan uit een situatie die mooi leek in het begin, maar die verstikkend was. Je had een baan. Het leek eerst mooi, maar het bleek een situatie te zijn waarin je zo hard moest werken dat de prijs hoog was. Te hoog. En je besefte, als ik blijf, kost het mijn gezondheid. Misschien ben je weggegaan uit een relatie die mooi leek in het begin, maar die niet vol te houden was. Je ging weg. Met alle pijn die dat betekent. Mozes is weggegaan uit Egypte. Is gekomen in Midian. Hij gaat de woestijn in. En daar staat hij. Met een dood op zijn geweten. En met een modder aan zijn schoenen. Met het vuil aan zijn handen. Daar staat hij. Op heilige grond. En hier zijn wij. Hier zitten wij. Op heilige grond. Want hier ontmoeten wij God. Hier, thuis, aan de keukentafel, of op de bank, of waar we nu ook zijn. Waarschijnlijk hebben wij geen dood op ons geweten zoals Mozes. En toch. Jezus zegt, wie in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gericht. Wie hem voor niets nut uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Nou, ik denk dat wij mensen wel eens voor erger hebben uitgemaakt dan dit. En misschien niet altijd hardop, maar des te meer in onze gedachten. Hier zijn wij. Hier zitten wij. Op heilige grond. Misschien zien we er veel netter uit dan hoe Mozes er toen uitzag. De meeste van ons hebben nu, denk ik, geen modder aan onze schoenen. En misschien ook niet zoveel vuil aan onze handen. Onze handen zijn misschien heel mooi gewassen. Misschien dragen een mooie ring of zijn onze nagels zelfs gelakt. En toch, hier zijn wij. Met de blaren onder onze voeten en het stof van onze levens over ons heen. Hoe netjes wij ook gewassen zijn. Hier zijn wij. Met onze mooie dingen, maar ook met ons falen. Hier zijn wij. Met de dingen waar we dankbaar voor zijn. Maar ook met de dingen waar we verdriet over hebben of spijt of ons verschamen. Hier zijn wij, op deze plek die heilig is, want hier horen wij het woord van God. Onze huiskamer kan een heilige plek worden, onze keukentafel ook. Als dat de plek is waar we het woord van God horen. Wij verschijnen voor God hier, zoals we zijn. En we brengen met ons al die dingen waar we dankbaar voor zijn. En we brengen met ons al die dingen in ons leven die zo onaf zijn en zo rafelig. Al die liefde die niet af is. Al die schuld, al dat verdriet en al die opluchting. We brengen ze hier. We brengen alles hier, op deze plek. In de hoop dat hier een stem klinkt. Stem van de andere kant. Die ons bij onze naam roept. In het geloof dat er een God is die ons wil zegenen. En die met ons op weg gaat naar het beloofde land. Zoals Mozes dat heeft beleefd. Ook al zoekt hij het niet. Ook al verwacht hij het niet. En toch. Amen.
1: En dat amen kwam uit de mond van dominee Barbara Lemmen. Als toepassing gaan we luisteren naar Psalm 99 vanuit de Oude Kerk in Ede. Woorden versen 1, 2 en 8. Met in vers 2 de bekende woorden: God die helpt in nood is in Sion groot. En dan dus in vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer.

Dat was Psalm 99. Een van de wat oudere gezangen die veel gezongen wordt. Misschien moet ik zeggen werd. Omdat er zoveel nieuwe liederen zijn bijgekomen. Dat is het bekende. Ik heb de vaste grond gevonden waarop mijn anker eeuwig rust. We zingen het lied vanwege de verwijzing naar die heilige en vaste grond waar Mozes stond. Maar het lied gaat natuurlijk veel verder. Het zingt over de dood van Christus voor de zonde. Van eeuwigheid als grond gelegd. En die grond zal onwrikbaar blijven bestaan als aarde en hemel ondergaan. Dat is het geloofsvertrouwen van de gemeente van het Nieuwe Testament. En ik hoop dat het ook jouw en mijn vertrouwen is. De vaste grond van ons geloof. Dat zijn we niet zelf, maar dat is de persoon en het werk van Christus. Van eeuwigheid als grond gelegd. En daarom zingt het tweede couplet. Daarop wil ik gelovig bouwen. Getroost, wat mij ook wedervaart. Want steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid. Dat is de vaste grond. Oneindige barmhartigheid van God in Christus.

Het lied over de vaste grond. Mozes kreeg te maken met een heilige God op een heilige plek. En diezelfde God mogen wij ontmoeten in Jezus Christus, het gelaat van God. En dan ook kunnen we met het volgende lied zingen: als ik opzie naar uw heiligheid, mij verbaas over uw lieflijkheid, dan vervagen de dingen rondom mij door uw helder licht, waardoor we mogen uitroepen: Heer, ik aanbid u.

Je luistert naar een Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. We gaan naar een lied over pelgrims. Een geliefd beeld in de Bijbel. En zeker ook in onze tijd, door die bekende regel inmiddels, door de nacht van strijd en zorgen. Dit lied zegt: door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op. Ga op reis naar het land dat ik u wijs. Abraham, die hoorde deze stem en hij gehoorzaamde. En zo zijn er talloze mannen en vrouwen geweest in de geschiedenis van de kerk. Ze gehoorzaamden. Maar toch, zomaar je tent oppakken, op reis gaan, niet weten waar je terechtkomt, daar is een groot geloof voor.

In de Bijbel worden veel beelden gebruikt over God. Rots, hoog vertrek, burcht, schaduw en ook schuilplaats. En over dit laatste beeld gaat het volgende lied. U bent mijn schuilplaats, Heer.

Dat was het lied U bent mijn schuilplaats, Heer. We eindigen met het liedboek waarmee we begonnen zijn, namelijk het psalmboek. In psalm 118 staat, loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. En laten wij het psalm 118 mogen nazeggen. Eeuwig duurt zijn trouw. Of, zoals de psalm in de berijming begint, laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En met deze woorden sluit ik de uitzending van Een Goede Zondag op deze zondag af. Maar blijf luisteren, want Tom Herlaar zit klaar. En om 10 uur ook nog de kerkdienst. Dank voor het luisteren. Een gezegende zondag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wassenaar zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie ontdekte ze bij een huis. 1 is er slecht aan toe. Er is iemand aangehouden, maar of het om de schutter gaat is niet duidelijk. De politie hoopt op informatie van getuigen om uit te vinden wat er precies is gebeurd. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het weer onrustig geweest. Een groepje asielzoekers ging met elkaar op de vuist. Het geweld begon toen een oudere asielzoeker die langsliep uit het niets werd geschopt. Sinds gisteren zijn er geen hulpverleners meer van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, want zij voelen zich niet meer veilig. Er is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op een oud-politicus in Groot-Brittannië. Ze werd van de week doodgevonden in haar huis. Een man die eerder vastzat bleek niks met haar dood te maken te hebben en is vrijgelaten. De vermoorde politicus is Anne Widdecombe. Ze was lid van de partij van Nigel Farage. En dat het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is nog veel onduidelijk over een schietpartij vanmorgen vroeg in Wassenaar. Agenten die afkwamen op een melding vonden bij een huis 2 gewonden, van wie 1 er slecht aan toe was. Kort daarna werd een verdachte opgepakt, maar of dat ook de schutter is niet bekend. Net zo min als de aanleiding voor het schieten. Wie een brief op de bus doet, moet er nu niet meer van uitgaan dat hij de volgende dag al aankomt. PostNL bezorgt vanaf vandaag de post niet meer binnen 1 dag, maar mag er voortaan maximaal 2 dagen over doen. De maatregel zou nodig zijn om de postbezorging betrouwbaar te houden. Een straatfeest in Canada in de stad Toronto is geëindigd in een bloedbad. Er was een grote schietpartij waarbij meerdere mensen op elkaar schoten. Er vielen zeker 2 doden en meerdere gewonden. Hoewel er nog niemand is opgepakt voor het geweld in Toronto, zou er geen gevaar meer zijn voor de omgeving. En dan het weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Komende nacht is het een graad of 16. Morgen weer zomers met veel zon en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een van de bosbranden in Zuid-Spanje is bijna helemaal onder controle. En dat is goed nieuws voor honderden mensen die daar in de buurt wonen. Ze waren geëvacueerd en kunnen nu terug naar huis. De Spaanse natuurbranden hebben zeker 12 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk zijn dat vooral Belgen en Britten. Er hebben al 2 nachten geen asielzoekers uit Ter Apel meer geslapen in de nachtopvang in Nieuwe Pekela. Donderdagavond werden daar vanuit het aanmeldcentrum nog bijna 60 mensen heen gebracht. Of een en ander te maken heeft met het vertrekken van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk uit Ter Apel is niet duidelijk. In Zwitserland is een Duitser opgepakt die in de Gotthardtunnel levensgevaarlijke toeren had uitgehaald. In de tweebaanstunnel haalde hij ruim 20 auto's in, waarbij hij ruim 170 km per uur reed, waar je 80 mag. De Duitser had drugs op. Hij riskeert een celstraf, een hoge boete en een rijverbod. En dat het weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht is het een graad of 16. Morgen weer zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Dirkslands Mannenkoor.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de provinciale weg in Zeeland, waar vorige maand een schoolklas werd aangereden door een auto, gaat de maximumsnelheid toch omlaag. Dat meldt de regionale omroep. In plaats van 80 mag je er voorlopig nog maar 50, tot het onderzoek naar de verkeersveiligheid klaar is. Bij het ongeluk vielen 4 doden. In Amsterdam-Nieuw-West is een schietpartij geweest voor de deur van een café, meldt stadszender AT5. Toen de politie aankwam, vond hij geen slachtoffer of verdachte, maar wel lagen er 5 kogelhulzen op straat. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat er niemand gewond is geraakt en is er een oproep uitgegaan voor getuigen of camerabeelden. Er wordt vaak geklaagd over dat transformatorhuisjes zo lelijk zijn en daar proberen netbeheerders en gemeenten wat aan te doen. De huisjes worden steeds vaker mooier gemaakt met kunst of planten, meldt de NOS. Er is veel vraag naar stroom, daarom worden er de komende jaren nog tienduizenden transformatorhuisjes bijgebouwd. En dat het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een grote vechtpartij in een park in Den Bosch zijn 2 gewonden gevallen toen er werd gestoken. Niet veel later werd in de buurt een minderjarige verdachte aangehouden. Omdat er nog veel onduidelijk is over wat er is gebeurd, wil de politie mensen spreken die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond gevochten en daarbij is iemand aangehouden, zegt de politie nu. Het was de eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, die niet meer helpen in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. Op het terrein waren opstootjes en toen het knokken werd, greep de politie in. De grote bosbrand in Zuid-Spanje, waarbij zeker 12 doden vielen, is na dagen blussen onder controle. Het is weer veilig genoeg voor 1000 mensen die waren geëvacueerd. In groepjes mogen ze terug naar huis. Onder de slachtoffers van de brand zouden veel buitenlanders zijn, in elk geval Britten en Belgen. En dat het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig. Het is 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Komende nacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen is het dan opnieuw zonnig en warm zomerweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gemeente waar Ter Apel onder valt kan nog niks zeggen over veiligheidsmaatregelen rondom het aanmeldcentrum, nu het Rode Kruis de hulpverlening heeft stopgezet. Volgens een woordvoerder is dat ook vooral aan het COA en de overheid. Maar ook het COA wil nog niks concreets zeggen over hoe het nu verder moet in Ter Apel. Gisteravond is in Den Bosch een vechtpartij geweest en daarbij is gestoken. 2 mannen raakten gewond. Even later werd een minderjarige verdachte aangehouden. Zo'n 15 mensen zouden na een ruzie met elkaar op de vuist zijn gegaan. Maar waar de ruzie over ging, is niet bekend. De politie hoopt op getuigen en camerabeelden. Oekraïne is opnieuw bestookt met raketten en drones uit Rusland. Zeker 4 mensen zijn om het leven gekomen, onder meer in de zuidelijke stad Gerson. De Russische aanvallen zijn een dag voor een belangrijke top over de oorlog. Oekraïnse bondgenoten komen morgen bijeen in Parijs. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Morgen starten we grijs, daarna is er veel zon bij 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Blijde Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Rode Kruis is niet verbaasd dat er gisteren is gevochten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het was de eerste avond zonder hun hulp. Het Rode Kruis stopte omdat het te onveilig werd voor hun medewerkers, met alle oplopende spanningen. Politie is erbij gekomen en heeft iemand opgepakt. President Zelensky gaat zijn buitenlandbeleid wijzigen en ook zijn kabinet. Onder andere premier Julia Sviridenko wordt vervangen. Het heeft onder andere te maken met het contact met Amerika. Dat gaf Oekraïne toestemming om zelf Patriot-raketten te gaan produceren. Ook de wens om lid te worden van de EU speelt mee. In een Amerikaans natuurpark is een man zwaar gewond geraakt na een aanval door een bison. Hij was met zijn kleinzoon en ze hielden genoeg afstand. Toch werd de bison boos. Waarschijnlijk schrok hij van een auto. Het is paartijd voor de bisons en dan zijn de mannetjes vaak wat agressiever. De kleinzoon rende op tijd weg. Dan het weer van Weer Online. Veel zon, ook wat sluierwolken en van noord naar zuid is het 23 tot 32 graden. Ook vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw veel zon en 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Dirkslands

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De straat van Hormuz is gewoon open, zegt het Amerikaanse leger daar. Iran riep een paar uur geleden nog dat hij weer op slot ging. Er was een schip doorheen gegaan dat zich niet aan de route hield. Amerika bombardeerde daarna doelen in Iran. Iran bombardeerde weer terug in onder meer Qatar en Jordanië. Amerika haalt intussen de banden aan met Irak. Morgen gaat de Iraakse premier op bezoek in Washington, waarschijnlijk om deals te sluiten over olie en gas. Amerikaanse bedrijven zouden zich in Irak willen vestigen en er wordt gezocht naar andere routes om de olie te exporteren. Bij Harlingen is een man gered uit de Waddenzee. Hij was met zijn surfplank vastgelopen in de modder en kon er niet meer uitkomen, meldt Omroep Friesland. Op een foto is te zien dat hij van top tot teen onder de modder zit. Hij is door de brandweer afgespoeld en opgevangen. En dan het weer van Weer Online. Zomers warm, met zon en ook wat sluierwolken. Het is 20 tot 24 graden aan de kust en in het zuiden 31 graden. Morgen eerst grijs, daarna veel zon en een beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanval op een Westers containerschip vlakbij de straat van Hormuz wordt 1 bemanningslid vermist. Het is iemand uit India. Er is een zoekactie bezig met hulp van Oman. Op het schip ontstond brand. 23 andere bemanningsleden zijn gered. In natuurgebied de Maasduinen in Limburg woedt brand. Het brandende gebied is niet zo groot, maar om te zorgen dat het niet uitbreidt is er veel brandweer bij. En ook om elkaar af te wisselen in de hitte. Een drone-team houdt de situatie in de gaten en water wordt met wagens aangevoerd, meldt 1 Limburg. Regisseur Teu Boermans van de musical Soldaat van Oranje is koninklijk onderscheiden. Hij kreeg het lintje vanmiddag in de theaterhangar in Katwijk na de allerlaatste voorstelling. Die was speciaal voor iedereen die heeft meegedaan aan de musical die na 19 jaar stopt. Gisteren was de laatste Soldaat van Oranje voor het publiek. Dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen passagiers van Transavia hebben vanochtend vroeg op Schiphol hun vlucht gemist. Het kwam door te weinig personeel bij de incheckbalies. Daardoor waren er lange rijen. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In Veldhoven in Brabant is een auto op een appartement ingereden. Er was niemand thuis. De bestuurder van de auto is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog in brand en daardoor heeft de woning ook rookschade, maar er is geen instortingsgevaar. Bij aanvallen door Israël in Gaza zijn zeker 6 mensen omgekomen. Er is ook een meisje van 9 bij, zeggen de Palestijnen. Hulpverleners zeggen dat er werd geschoten op een tentenkamp. Een metaalgieterij in Gazastad werd geraakt door 3 Israëlische raketten. Israël zegt tegen Reuters dat het infrastructuur van Hamas aanviel. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Kleine ondernemers investeren maar weinig. Door onzekerheid stellen ze nieuwe investeringen uit, zegt accountantsvereniging SRA. Onzekere factoren zijn onder andere het overvolle stroomnet, AI en de oorlog in het Midden-Oosten. Ook maakten ze vorig jaar minder winst. Bij Transavia op Schiphol stonden vanmorgen zulke lange rijen bij de incheckbalies dat tientallen mensen hun vlucht hebben gemist. Dat kwam door te weinig personeel. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is cabaretier en zanger Harry Jekkers benoemd tot ereburger van de stad. Burgemeester Van Zanen zei dat hij een echt Haags icoon is. Hij is dan ook de maker van het lied O.O. Den Haag met zijn band Het Klein Orkest. Jekkers stopt nu met grote theaterprogramma's. Dan het weer van Weer Online. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Later kunnen vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Onder leiding van Harry Hamer zongen het hervormd kerkkoor uit Kampen en het interkerkelijk kerkkoor uit Dronten het lied Glorie aan God.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 844. Vanavond ga ik in gesprek met Martin Mans. De vorige keer dat hij hier te gast was, spraken wij verwachtingsvol over een jubileumjaar. Sindsdien heeft hij een fietsongeluk gehad en is het jubileumjaar toch heel anders geworden. Sterker nog, hij heeft een andere kijk op het leven gekregen. Nou, hoe het zit, dat horen we zo dadelijk. En Harm Hoeven heeft nieuwe muziek bij zich van het Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo. Nou, dat zijn mooie dingen om naar uit te kijken. We gaan natuurlijk ook aandacht hebben voor ons Blijde Klanken Koor van de Week, het Derkslands Mannenkoor, maar nu eerst naar Urk. Naar de Urker Mannenkoor Halleluja en de Ambrosiaanse Lofzang. Oftewel, Heer God, u loven wij.

0: Alles heeft hij wel gedaan. Een lied uit de archieven van de christelijke koorvereniging Sona Bile uit Apeldoorn. Het stond onder leiding van Jaap-Jan Hunze. De zomer staat voor de deur en voor sommigen is die zomer al begonnen. En iedereen heeft zo zijn eigen invulling van hoe die zomer beleefd moet worden. De een gaat met de caravan, de ander die zoekt een hotel op en weer andere mensen duiken op de fiets. Vanavond ga ik in gesprek met dirigent Martin Mans. Martin, goedenavond.
1: Goedenavond, Hans.
0: Ja, en bij jou wil ik toch even bij die fiets beginnen, want dat lijkt me wel een hele goede openingsvraag. Heb jij recent nog gefietst?
1: De laatste fietstocht dateert van 14 februari.
0: Dat is...
1: Dat is een tijdje geleden inderdaad. Dat was op Urk.
0: En was dat de bewuste fietstocht die eindigde in een ziekenhuis?
1: Ja, klopt. Ja, ja. We hadden 's morgens repetitie met de Urkermansformatie voor een serie passiepaasconcerten die eraan zat te komen. En 's avonds had ik een concert met mijn mannenkoor uit Nijkerk in Lunteren. En we dachten 's middags met een aantal vrienden van Urk, we gaan lekker door de polder een rondje maken. En we waren onderweg van Urk naar, op het fietspad langs de Domineesweg. En op een gegeven moment fietsen we met z'n vijf in een soort waaiervorm. En de voorste draaide eigenlijk de verkeerde kant op weg om plaats te maken voor nummer twee. En het gevolg was dat we eigenlijk met z'n allen op een hoop lagen.
0: Mm.
1: En dat de meest ernstige verwonde ondergetekende was. Ik was ook meteen door de klap buiten kennis. En ik werd wakker van de ambulance die eraan kwam. En ik dacht bij mezelf, oh, daar zal wel met iemand iets gebeurd zijn. De ambulance is er, maar die kwam voor mij.
0: Mm.
1: En half uur later lag ik in het Isala ziekenhuis in Zwolle. En daar heb ik 3 weken gelegen. En dat kwam eigenlijk in eerste instantie door allerlei breuken die ik had. Ik had 7 ribben gebroken, mijn sleutelbeen links, mijn schouderblad, jukbeen. Er zat nog een paar scheurtjes in mijn hersenpan, ondanks het feit dat ik een helm op had en zo. Dus het was best heftig, maar toch niet levensbedreigend. Maar na een week kreeg ik het eigenlijk steeds benauwder en nog benauwder en nog benauwder. En toen bleek dus dat mijn linkerlong een soort geperforeerd was door een van de ribben. En die zat op een gegeven moment helemaal vol en eromheen met 3 liter bloed en vocht en noem maar op. En daar kreeg ik het op een gegeven moment zo verschrikkelijk benauwd van dat ze me op een gegeven moment ook naar de intensive care moesten brengen, omdat ik dacht van ja, ik ga dit niet meer trekken. Ik dacht ook echt op dat moment, het is einde verhaal met Martin. En toen hebben ze me naar de intensive care gebracht, buiten kennis gebracht. En heb ik in een kunstmatige coma gelegen, 3,5 dag. En toen zijn ze van alles aan me aan doen geweest. Hebben via mijn rug hebben ze een gaatje gemaakt en al dat overtollige vocht en zo afgevoerd. En toen na 4 dagen kijken van, nou ja, gaat Martin het weer doen, zeg maar. En
0: ja.
1: Gelukkig was dat zo. Maar het heeft alles bij elkaar daar toch wel 3 weken geduurd. En ik dacht echt van, het is einde oefening met Martin. Ik dacht echt op het moment dat ik op de gang lag. Ik weet nog goed dat ik op die brancard lag. En overgebracht werd van de zaal naar de intensive care. Dat ik dacht van, dit was het. Ik heb 60 mooie jaren gehad. En het is, Martin gaat. En nou ja, dan kom je dus na 4 dagen kom je weer tot bewustzijn. En dan heb je dus ervaren dat onze lieve Heer nog een afslag genomen heeft met Martin. En gedacht heeft van, het is nog niet je tijd.
0: Nee.
1: En dat is iets waar ik elke dag nog blij en dankbaar voor ben. Ook al was ik op dat moment niet bang, omdat ik wist waar ik heen zou gaan als ik zou gaan. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook alweer zo dat het toch heel erg fijn en mooi en een dankbaar iets is. Dat ik nog een poosje mag blijven bij de mensen waar ik heel veel van hou en dat ik nog bezig mag blijven met mijn passie. En dat is het maken van muziek en de boodschap brengen bij de mensen. Dus toen, na 3 weken, Isala ziekenhuis in Zwolle, mocht ik naar huis. En daar heb ik een paar weken in mijn muziekkamer, hadden we dan zo'n speciaal bed neergezet waar je wat je in allerlei standen kunt zetten en zo. En toen kreeg ik dus nog te maken met een slagaderlijke bloeding in mijn nek. Naar aanleiding van het feit dat een slagader al beschadigd was tijdens mijn val. En mijn nek werd 2 keer zo dik. En op mijn schouder kreeg ik een enorme bal. En dat was natuurlijk ook levensbedreigend. Dus toen moest ik echt als de wiede weer gaan naar het Antonisch ziekenhuis in Utrecht. Daar heb ik toen ook nog een paar dagen gelegen. En nu zit ik hier. Ja. En dat stemt me blij en dankbaar.
0: Neem ons mee naar die tijd. Want ik herinner me aan die tijd. Enerzijds dat jij in het ziekenhuis lag. Anderzijds dat de koren en de activiteiten die in principe in je agenda staan stonden. Dat die wel doorgingen. Weliswaar met vervangers. Was je daar zelf nog ook zijdelings bij betrokken vanuit het ziekenhuisbed? Of wordt je wereld dusdanig klein dat je vooral bezig bent met de vraag. Hoe kom ik hieruit?
1: Nou, dat laatste heb ik dus heel nadrukkelijk ervaren. De eerste week, wat ik schetste toen ik met die breuken lag, dan heb je nog niet zozeer dat je zo verschrikkelijk onder de medicatie zit dat je eigenlijk als een soort zombie van een afstandje naar jezelf kijkt. Maar de tweede week, toen ik op de IC gelegen had en daarna, toen ik daarvan herstellen moest en zo, toen zat ik zo onder de morfine en de ketamine dat ik gewoon echt totaal niet bezig was met wie er voor mij op pad was naar Canada. Wie er voor mij was om de passiepaasconcerten van de Urkermansformatie en van de mannenkoren uit Waddinxveen en Nijkerk te doen. Maar dat is achteraf bezien wel ontzettend mooi dat er mensen zijn die op zo'n moment er zijn voor je. Ik weet nog dat ik was toen inmiddels alweer thuis, maar dat Martin Zonneberg bij me kwam en zei: Martin, joh, ik ga alleen naar Canada voor jou. Hij zegt, ik ga niet als jij vindt dat het nu maar even niet moet gebeuren omdat je zelf uitgeschakeld bent. Ja, dat vond ik echt heel erg bijzonder en heel erg mooi. Dat heb ik dat ook ervaren met jongens als Mark Brandwijk en Hugo van der Meij, die dingen voor mij gedaan hebben bij mijn koor. En uiteindelijk zie je dan dat alles kan doorgaan.
0: Ja.
1: En maar dat was ik op dat moment.
0: Was je gewoon bezig met in leven blijven?
1: Precies, ja. Precies.
0: Nou noem je al even Canada, laten we daar even naar kijken. Martin is in het voorjaar namens jou geweest. Nou ben je er recent zelf weer geweest. Hebben ze het daar dan ook de hele tijd over?
1: Nou, het thema van de laatste tour in Canada, dat vind ik een mooie vraag van je, was Grateful for the Breath of Life.
0: Dat was al gepland.
1: En dat was min of meer al gepland, ja. En nou ja, dat kon niet toepasselijker zijn dan dat het nu was. Dus, en ik weet nog zo goed dat een van de eerste samenzangen die we bij het eerste concert wat ik in Canada weer mocht geven was It Is Well With My Soul. En dat maakte zo'n, ja, ik krijg er nog kippenvel van als ik eraan terugdenk. Dat maakte zo'n, kijk, je gaat daarheen en ik kom er al heel veel jaren en ik vind het altijd nog weer mooi en altijd nog weer bijzonder. Maar nu was het wel heel bijzonder om er daar weer heen te kunnen en heen te gaan. En zeker ook nu, de laatste keer, was Martin er ook bij als begeleider. Martin Zonnebergen aan het orgel en aan de vleugel. En mijn Urke vrienden waren erbij, de Urkermansformatie. Dus ja, voor mij was het echt een weerzien. Mm. Waar ik ook periodes van gehad heb van dat weerzien komt er niet meer.
0: Nee. Nee, dat heb je serieus rekening mee gehouden.
1: Ja, ja, het was echt. Ik heb echt gedacht en best ook nadat ik op de intensive care terecht kwam en dat ik weer onder de mensen was, dat ik echt dacht van ja, weet je, ik had zoveel dingen. Ik lag aan alle kanten aan de snoeren en de kabels. En ik dacht echt van of ik blijf mijn leven lang patiënt. Of ik ga dit niet overleven. Dus ja. En als je dan op een gegeven moment toch ervaart van, nou ja, ik kan weer door. Dat is natuurlijk ontzettend dankbaar. Enerzijds, dat is echt prachtig. Aan de anderzijds is herstellen ook een struggle.
0: Een aantal weken voordat je dit ongeluk kreeg, hadden wij in de uitzending nog een gesprek over je jubileumjaar. Want eigenlijk vier jaar, niet alleen dat je 60 jaar bestaat, maar ook dat je 50 jaar organist bent. Heeft dat een deuk opgelopen of heeft het extra glans gekregen?
1: Ik denk in eerste instantie beide. En wat nu prevaleert, dat is echt dat het extra glans gekregen heeft. In ieder geval voor mezelf. Mm. Er zijn natuurlijk ook dingen die moesten uitgesteld worden. In februari had ik een concert staan in Hasselt. Dat kon niet doorgaan in verband met het jubileum. Kijk, je kan natuurlijk heel vaak vervangers vragen, maar een jubileum.
0: Dan moet je zelf doen.
1: Ja, precies. Dan moet je toch uiteindelijk zelf bij zijn. Maar nu is het voor mij echt dat ik denk van ja, wat ik al eerder genoemd heb van heel bijzonder dat het weer kan. Ja. En dat ik gewoon door kan met die tour, jubileumconcerten, die ik zeker ook doe. Samen met alle mensen die me dierbaar zijn in de muzikale wereld. Dus daar ben ik heel blij om dat weer kan.
0: In veel gevallen als mensen met hun gezondheid kampen, een tijd uit de relatie liggen of een burn-out hebben gehad, komen vervolgens weer terug in het ritme en zeggen nu moet er wat veranderen. In hoeverre is de belangrijkste vraag bij jou, moet ik die fiets nog wel doen?
1: Dat is een hele goede vraag. En ik denk Die fiets, nou ja, er is een psalm die gaat over de harp aan de wilgen. Psalm 137 en misschien moet er een psalm 151 geschreven worden over de fiets aan de wilgen. Maar aan de andere kant heb ik ook wel geleerd van herstellen is ook stap voor stap. Ik ben nu gelukkig weer gezegend met aardig wat energie om mijn werk te kunnen doen. Het dirigeren van de koren, de concerten en het spelen en het op reis zijn, het onderweg zijn. Daar ben ik erg dankbaar voor. En ik begin meestal de dag, heb ik vandaag ook gedaan, met een uurtje wandelen. Mm-hmm. En dat is ook mooi. En dan zie je de schepping in de natuur. Dat is ook prachtig. Het is iets totaal anders dan met 40 gemiddeld over de Heerenwegen knallen op een racefiets. Maar zover ben ik niet. En ik weet niet of het ooit zover zal komen. En ik denk ook, ik hou ook heel erg rekening mee in dit verhaal, dat het niet een crash was die mijzelf alleen aanging, maar ook mijn geliefden om me heen. Mm. Mijn kinderen, mijn vrouw. Op de eerste plaats natuurlijk de mensen in de inner circle. Mijn moeder die moest er ook nog getuige van zijn. Maar ook mensen, ja, weet je wel, die in één keer met een probleem komen omdat jij dat ongeluk gehad heb. En er kan natuurlijk altijd een ongeluk gebeuren. Dat is, we zijn mensen van de dag. Maar voor dit moment zeg ik van parkeren die fiets.
0: Even parkeren. We hebben afgesproken dat we later deze zomer wat uitgebreider zullen gaan spreken over de Urkermans formatie Zomerconcerten Tour. Ik wil hem toch even noemen voor iedereen die denkt ik moet er op tijd bij zijn. Ik kan maar vast gereserveerd hebben. 19 augustus gaat die tak weer van start in Middelburg. En vervolgens reizen ze door naar Katwijk, Lunteren, Ommen, Epe en Sliedrecht. Kijk even op de website van martinmans.nl voor meer informatie daarover. Voor dit moment wil ik je bedanken voor dit eerlijke verhaal. En goede zomer gewenst, Martin.
1: Insgelijks, Hans.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Dirkslands Mannenkoor.

Dat waren achtereenvolgens Martin Mans en het Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem Stoops, het album Majestic en de uitvoering van het lied Zie de Zon. En aansluitend hoorde je muziek van ons Blijde Klanken Koor van de Week. Psalm 100, gezongen door Dirkslands Mannenkoor. Martin Mans is daar nog een hele tijd organist geweest, maar dit was een opname van het album Heilig is de Heer met organist Michel de Wit. We gaan straks luisteren naar een compositie, denk ik, of een arrangement van Klaas-Jan Mulder. Het is gezongen door het Mannenkoor Nederland vorig jaar en is ook te vinden op het 9e album van Mannenkoor Nederland. En dat heeft dit jaar een jubileum. In oktober is een jubileumuitvoering, de 10e editie, dan in Kampen zelf. Nou, daar komen we later in deze zomer nog over te spreken. Maar dank duizendmaal O Heiland, een lied dat we nog niet eerder op de zender hoorden. Dus ook nieuwe blijde klanken van Mannenkoor Nederland. Nu eerst naar Fox Jubilans en Kom in mijn hart.

0: iets minder bekend, maar wel een ontzettend leuke lied van de 9e editie van Mannenkoor Nederland. Dank duizendmaal, O Heiland.
1: De muziekstandaard.
0: Het is in deze tijd ontzettend leuk om even over vakantieherinneringen te spreken, dat snap je. En vandaag deel ik een vakantieherinnering met Harm Hoeven. Of beter gezegd, hij deelt hem met mij. Harm, hele goede avond.
2: Goedenavond, Hans.
0: Want je hebt een Franstalig lied benoemd waar je goede herinneringen aan hebt. Glorify ton nom. Dat is een Franstalig lied. Welke vakantieherinnering hoort daarbij?
3: Nou, ik was een jaar of 20, denk ik. En toen was ik met een jongerenreis mee naar Frankrijk. En wij gingen zondagsmorgens naar de kerk in Frankrijk. En dat was een protestantse kerk. Heel klein en prachtig, mooi weer. Dus we gingen naar die kerk. En er was geen organist, er was geen pianist. Alleen een dominee, een voorganger, met een gitaar. Er zaten een paar mensen in die kerk, dus dat ledenaantal dat was bijna verdubbeld. Doordat wij met zo'n jongerenreis van, ja, wat waren we met die man of 15 kwamen. En was gewoon verder een mooie dienst. Ik kon het bijna zelfs een beetje volgen met mijn school Frans. En toen zong de dominee met zijn gitaar het lied Glorifie ton nom. En ja, dat pakte mij gelijk. Het was een prachtige melodie, aansprekend. En in al zijn eenvoud gebracht. Ja, ik weet ook niet waarom, maar ik was toen ook bloedfanatiek. En toen dacht ik van, ik moet die bundel hebben waar dat lied in staat. Dus ik kreeg na afloop van de dominee de Franse gezangbundel mee naar huis.
0: Oh joh. Ja, ja. Want bedoeld is een melodie die natuurlijk ook in andere talen gezongen werd. Kende je hem wel? Of
3: ik
0: was dit überhaupt
3: helemaal niet. Nee, het was voor mij totaal nieuw. Maar
0: nieuw.
3: Je hoort soms van die melodieën, die pakken je gelijk.
0: Ja. En waar zat dat in? Zat dat misschien ook in die eenvoud?
3: Ik denk het wel. De eenvoud, dat kun je niet onder woorden brengen, maar het is heel simpel eigenlijk, die melodie.
0: Mm-hmm.
3: Ja, beluister het zelf en het pak je.
0: Ja, hey, jij zegt ik was met een jongere reis mee. Wat voor soort reis was dat?
3: Nou, dat was de GRV, de Gereformeerde Reisvereniging. Ik ben opgegroeid in de Vrijgemaakte Kerk. En wij hadden vroeger in de Vrijgemaakte Kerk alles zelf. Mm. We hadden een eigen krant. We hadden een eigen politieke partij, het GPV. Ja. Gereformeerd Politiek Verbond, met fantastische politici als Jongeling en Schutte. Maar ja, dat weten jullie allemaal misschien niet meer.
0: Zeker wel.
3: Eigen krant, was het Nederlands Dagblad. En dan hadden we ook een eigen reisvereniging.
0: Ja.
3: Ja.
0: En dan, als je een jongere van 20 was, dan ging je gewoon lekker daar.
3: Dan ging je daar ook mee heen, ja.
0: Was Frankrijk een bewuste keuze of was dat al toevallig de optie van het jaar?
3: Ik vond die reis mooi, want dat was een kanoreis, geloof ik. Of een fietsreis, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, het Zuid-Frankrijk sprak mee aan en ook actief iets doen.
0: Ja, en dan was het wel de bedoeling dat je dan in zo'n lokale kerk even een dienst meepakte.
3: Nou, gereformeerden doen eigenlijk alles zelf, dus het ging ook wel eens zo dat er een eigen cassettebandje meeging en dan werd er een preek beluisterd.
0: Okay.
3: En dat had soms ook iets heel moois, want dan konden ze ontstonden prachtige gesprekken soms. Dan ging je gewoon ergens op een mooi plekje met een groep zitten en dan ging je een preek beluisteren. Maar toen werd het al iets vooruitstrevender, dus toen bezochten we ook wel eens een lokale kerk.
0: Ja. Maar goed, jij zegt ik kon een klein beetje volgen waar het over ging. Maar ging het dan vooral ook om de kerkelijke beleving van toch even in zo'n kerkelijke omgeving zitten met elkaar?
3: Ja, het is toch prachtig om als je in het buitenland bent en ook om andere kerken, christelijke mensen te ontmoeten. Mm. Die ook de Heer willen dienen en ook een zondag vieren. En ja, je hebt vaak heel veel overeenkomsten.
0: Doe je dat nog steeds? Op vakantie toch even een zondagse dienst meepakken?
3: Als dat kan, gaan we zondags altijd naar de kerk, ja.
0: Ja.
3: Ja, en dat vind ik juist mooi ook aan vakantie. Zondags zijn vaak ook hoogtepunten, want je ontmoet dan, je maakt een andere cultuur mee. En je ziet soms ook de rijkdommen die je zelf hebt. Maar je ziet ook weer hele bijzondere dingen bij andere mensen. Ja, ik vind het alleen maar verrijkend.
0: Ja.
3: In de hemel zijn niet alleen maar Nederlanders.
0: Nee, wel kans dat je elkaar daar net wat beter verstaat. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Als je goed Frans kan, dan was deze reis natuurlijk helemaal geslaagd. Hey, wij gaan luisteren naar een uitvoering van Stereo. Jullie zingen hem dan in het Engels, Glorify Thy Name. Want dit is dus een lied wat gewoon lekker met je meegereisd is.
3: Het is altijd met me meegereisd. En omdat we een nieuwe opname gingen maken, Met orkest ook, dacht ik van ja, dat lied moet ik eens wat mee doen. Dus ook weer, ik ken het nog niet echt voor mannenkoor, dus we hebben er weer een nieuw jasje aan gegeven.
0: Ja, wij gaan het horen. Een uitvoering van het Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo Glorify Thy Name, met die prachtige vakantieherinnering van Harm Hoeven daarbij. Harm, dankjewel.
3: Dankjewel, Hans.

The Holy City, een opname uit 1969 van Mantovani en His Orchestra. Daarvoor een opname van veel recenter aard. Vorig jaar maart is het Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo naar Hasselt getogen om daar een compleet album op te nemen en te filmen. Ja, en hoe dat album eruit gaat zien, dat is nog een klein beetje de vraag. Dat zal ongetwijfeld een online album zijn, maar eerst wordt er gefocust op YouTube. De beelden van die opnames zijn stapsgewijs te zien op het YouTube-kanaal van het Christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo. Afgelopen week kwam daar bijvoorbeeld de Vaste Rots van Mijn Behoud online. En deze zal binnenkort ook volgen. Glorify Thy Name. En we zijn het koor erg dankbaar dat we de komende tijd ook alvast de opnames van die opnamesessie op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken met jou als luisteraar mogen delen. Hey, even iets over volgende week, voordat we voor dit moment afscheid nemen. Volgende week gaan we weer hele mooie uitzendingen tegemoet. Lennart Knops, Arie Kortleven, Rieneke de Wit, Vincent van Dam. Ze staan allemaal in de agenda om volgende week in de uitzending te zitten. Maar even één speciale mededeling over de uitzending van volgende week zondag. Die zal alleen uitgezonden worden op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Op het hoofdkanaal van Groot Nieuws Radio is dat moment namelijk een kerkdienst te horen van de New Wine Zomerconferentie. Maar goed, liefhebbers van het Heerlijk Loflied kunnen absoluut terecht op Blijde Klanken volgende week zondag. Alvast even een mental note. Nog één lied voor dit moment, Psalm 45, voor Cantate Deo uit Amersfoort. Dan naar het nieuws van 8 uur. En op Blijde Klanken gaan we natuurlijk nog uren door met nog heel veel mooie koormuziek. Voor nu wens ik een hele mooie avond en graag tot volgende week.

0: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en de piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. Een bootje met een record aantal migranten is aangekomen in Engeland. Er zaten 128 mensen ingepropt, melden Britse media. De volste boot tot nu toe had 125 mensen aan boord. De Britse regering zegt dat mensensmokkelaars steeds meer risico nemen. Maar het totaal aantal migranten over het kanaal daalt wel. Kinderen in een straat in Zwolle hebben de hele dag een soort openluchtzwembad voor de deur gehad om in te spelen. Er was een waterleiding gesprongen en daardoor liep een parkeerplaats onder. Het lukte niet om het lek meteen te repareren. Waarschijnlijk pas vanavond rond 10, meldt RTV Oost. En dan het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm en zonnig. Later trekken er vanuit het noorden lage wolkenvelden over. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een afvalfabriek in Rotterdam zijn zakken vol dode vliegen aan het hek gehangen als protest. Mensen in de buurt hebben al meer dan 10 jaar last van een vliegenplaag, doordat het bedrijf de regels overtreedt. Met het warme weer is het extra erg en ze zijn het zat, meldt Rijnmond. De fabriek heeft nog niet gereageerd. In de haven van Zeewolde was dit weekend een clean-up. Vrijwilligers haalden op brede surfplanken ruim 100 kilo troep uit het water. Meer dan organisator Daan had verwacht, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Er werden vooral blikjes opgevist, maar ook een scooterband. Met de actie willen ze mensen bewust maken van zwerfafval. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en een piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. En dan het weer van Weer Online. Nog lang warm vanavond. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking het land op en plaatsen kan het mistig worden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en 22 tot 31 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Bij de klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. In Woerden is een explosie geweest in een appartementengebouw. Er ontstond brand, maar die was snel geblust. Zouden geen gewonden zijn. Wel is er veel schade en de veiligheidsregio is bang dat er delen van de gevel naar beneden komen. Tientallen bewoners zijn geëvacueerd. Of ze vanavond weer terug kunnen is niet duidelijk. Het geweld tegen de bezoeker van de Pride in Amersfoort onderstreept hoe belangrijk het is om veilige plekken te maken voor LHBTI. Dat zegt een organisatie die zulke plekken regelt tegen de NOS. Tijdens de Pride in Amsterdam kunnen mensen die worden lastiggevallen vluchten naar 35 plekken met beveiliging, zoals hotels en musea. In Den Bosch heeft een magneetvisser een explosief opgevist uit een vijver in een park. Misschien komt het wel uit de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt onderzocht en ook om wat voor explosief het gaat. Het ding is meegenomen door de explosieve opruimingsdienst. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking over en plaatselijk kan het mistig worden. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en warm. Het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden, maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Er komt een watertekort aan, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Er is nog geen sprake van een crisis, maar het advies is wel om zuinig aan te doen met water dat je niet gebruikt om zelf te drinken. In Bangkok wordt gevreesd dat het dodental na een brand in een populaire bar verder toeneemt. Tot nu toe zijn er 27 lichamen geborgen, maar er zijn ook tientallen gewonden van wie er veel slecht aan toe zijn. Een stroomstoring leidde tot een explosie en een enorme steekvlam. Veel bargasten konden daar niet meer aan ontsnappen. Een groot deel van de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden slapen vannacht thuis. Er was een explosie en een brand en er wordt nog uitgezocht hoe die konden ontstaan. Een paar huizen zijn te zwaar beschadigd. De bewoners daarvan worden opgevangen bij een sporthal in de buurt. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. De ochtend start grijs, later weer veel zon. En dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water wel goed te gebruiken. In het Overijsselse Hasselt is brand geweest in een huis. 4 mensen moesten door de ambulance worden nagekeken. De brand was al snel onder controle. In Woerden mogen veel bewoners van ontruimde huizen weer terug na een explosie. Maar sommige huizen zijn zo zwaar beschadigd dat de bewoners daarvan ergens anders moeten slapen. Er worden weer aanvallen uitgevoerd over en weer tussen Amerika en Iran. Het gaat allemaal om de Straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen proberen ze te voorkomen dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz aanvalt. Ondertussen voert Iran aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de regio. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden, het koelt af naar een graad of 15. De ochtend begint grijs, maar later weer veel zon en dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Makelaars zijn niet blij met de nieuwe koers van huizensite Funda. Die vragen meer geld voor het plaatsen van een woningadvertentie. In de duurste gevallen zelfs 2 keer zoveel, schrijft het FD. Ook kunnen kopers straks zelf een advertentie kopen. Nu kan alleen een makelaar dat. Het holt ons vak uit, zeggen die. En bijna 3 weken na de verwoestende aardbevingen in Venezuela staat het dodental nu op zo'n 4500. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op. Want de VN denkt dat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. En de kans dat die nog in leven zijn is heel erg klein. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en wordt het 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit